zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal nog eens fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het enkel is dat ik nou dat alles wat gebeurde daar.

Soms is het net alsof op eerste rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dit wat zaak maken. Plek voor plannen en verdromen gemak raken. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als ik in die leven of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een zielig

regio vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Maar hij is nog zo'n

voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons sky. In die middel van een cirkel staan een man met een snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, dier sy broers, dier sy span. Hij zei,

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, dier zijn broers, dier zijn span.

Ja, dit is lekker om te kan sien. Daar is nog mense wat ons volg. En daar is die nachtuile. En seker maar nog die manne wat wil nog kuier. Ek hoop julle kuier lekker. Geniet mekaar se geselskap. En as daar boodskapies is, ons het so 15-20 minute. So as daar boodskapies is, julle graag uitsaai. Stuur maar vir my 082-925-0789. En onthou, ons is by gaan groot radio. Daar sy, geniet hom. Kick the dust up.

Daar sê Swing of Sultans het ek nou gekry, baie dankie. En die volgende een wat ek graag wil speel is een van my gunstelinge is Def Leppard, Love Bites.

Ja, so raak die dinge nê, met die lekker musiek. En ek het toe nou vir Steve Perry gekry, ou Siri. So Arrie het hom versoek. So ek speel hom maar graag en geniet hom. Daar kom hy.

So lekker met die naguile. Het nou wakker geword en hulle wil nou lekker musiek speel. Ja, wat die versoekies kom mooi in. Daar sê hy's nog een Listen to Your Heart van Roxette. Geniet hom.

En dit was Listen to Your Heart van Roxette. Nou gaan ons na Queen 2, We Are the Champions. Nog 'n versoekie wat gekom het van Anton. Geniet hom.

0: Die volgende ene wat ek nog mal is oor, is Time van Demos Roussos. Ek hoop julle geniet op.
1: Ek hou van hoe my vader draai.
0: Ja, dit is nou die verkeerde ene, maar kom ons speel hom maar gauw klaar, dan gaan ons weer terug na Time van Demos Roussos.

Dag sê, naand sê, nou is ons almal is nog hier, is daar nog mense wat lekker kuier en musiek geniet? Daar sê, is nog een versoekie wat deurgekom het na vir Nonna van Appel. Kom ons speel om.